Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Eddy Merckx heeft tot nu toe alle klassieke wielerwedstrijden van het voorjaar gewonnen. Maar Polleke van den Broeke dan, zult u zeggen. De keizer van vuilpannen. Die grote belofte. Doet die dan niet meer mee? Nee, die doet niet meer mee. De oorzaak is bekend. Hij is betrapt op het gebruik van doping. We hebben een vraaggesprek met Polleke. Polleke, u bent een slachtoffer van drogerende middelen?
1: Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Gij zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot op mijn billen vol zat met een drog. Maar het is dan gebeurd dat men aan de meet een controle is komen in te richten, waar al de coureurs... hoe zeg jij dat?
0: Moesten urineren?
1: Tjent is dat waar zij moesten water maken. Daar stond dan bij de controle een Franse professeur die u ervan kon verwittigen of dat er in uw water iets speciaals zat. En mijn traineur, Oscar de Naaier, die zegde mij dan... Polleke, wij moeten ons plan trekken. Wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet gij niet gaan maken, hè? Polleke zegt hem, gij hebt toch uw supporters? Wel ja, zeg ik. Cessa, zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allee, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer. Stanneke de Keukelaere. Tja, zegt hem. Wij gaan die bij elke koers in een stabinet bij de eindstreep zetten. En hem krijgt vrij drinken. En mag zoveel pinten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooraleer gij dan bij de arrivée komt, moet hem dan rap water maken in een flesje. En in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen. En dat geeft gij aan die een Franse professeur van de drogcontrole. En van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminet bij een arrivée, vol van bier, van mijn eigen bier. Het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg Trappist. Allee, als ik dan was uitgetrapt, piste hij en zo ging dat jaren goed. Ze pakte de een naar de ander, maar Polleke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmares. Tot dan de grote voorjaarskoers kwam, de omloop van Jezus Eik. De klassieker die gekend staat als de El van de Kempen. Het was te doen om een prijs van 2 miljoen franken en een droogkaasmachine. Ik zat die dag zo berstens vol van de droog, dat ik van boven niet meer wist of dat ik van onderen nog op te bedalen stond. En ik vloog over de macadam als de Else duivel. Tweemaal ben ik platgevallen. De eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan. En dan nog een keer in de afzink en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminet. En die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig. En dat ik die 2 miljoen franken ga pakken. En hem begint van puur elan zoveel pinten te vatten dat hem 5 minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, het is te zeggen mijn zuster, ziet hem van de koer weerkomen en hem vraagt... Allee, Stan, rap, waar is uw water? En hem is gans en al van zin en hij laalt van naast de lavabo. En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aangescheist. En zij denkt, rap, rap, dan zelf maar gepiest. En bij de arrivé heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar allee, gaat gij zeggen, dan is alles toch perfect? Jawel, dat is het. Maar de andere dag moet ik voor het inrichtend comité verschijnen. En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt... Allee, Polleke, gij zijt gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allee, professeur. Pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u. Je gaat een kind bekomen.
2: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internet.

zomaar kinderen. Kinderen van ouders, arm of rijk. Kinderen zijn allemaal.

Rosso Radio.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: tegen Hofman. Wij grote moeilijkheden hebben met uw eigen zoon Balletje.
1: En zo'n Balletje, wat hij gedaan hebben.
0: En niet overweg kunnen met belangrijkste wapen van ons volk, de boemerang. En u weten, boemerang weggooien, boemerang.

0: plaatselijke toverdochter. Nou, noem me maar Blauwzuur Ben. Wat kan ik voor je doen, bolletje?
1: Mijn boemerang nooit komt terug.
0: Je boemerang nooit komt terug? Dat is geen boemerang. Dat is een mejokkende banaan.

0: Nou, bolletje, maak je maar niet meer dan zappel. Ome Benny kent het kunstje. Kijk, wil men zijn boemerang terug laten komen, dan zal men hem toch eerst van zich vandaan moeten werpen.
1: Oh ja, daar heb ik nooit aan gedacht. Meteen proberen. Oh, wat zal mijn vader blij zijn.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. De tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen er een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

alsjeblieft. Ik was in het begin zo radeloos. Ik voelde me vreselijk gegriefd.

zal ik maar weggaan, kan beter weggaan. Begrijp het zelf nog niet, geloof me dat ik van je hou. En toch doe ik je steeds.

dan ga ik zondags naar je graf, bedekt met mos. Ik pluk een roos en leg die zachtjes op je steen.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

So good, make you never wanna leave. So don't.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Zo, goedemorgen. Ja, het is alweer woensdag. Een week is niks. Die vliegt voorbij. Ik heb gistermiddag weer een hele stapel leuke singeltjes hier zo uit de kast getrokken. En ik heb een fotootje net op Facebook gezet voor degene die, die niet geloven dat wij singeltjes draaien. Maar dat kan natuurlijk ook. Dat kun je in ieder geval zien, het stapeltje van vandaag. En het is weer zeer gevarieerd.

Vandaag wat echte klassiekers, zo ik noem maar even de Kristalwals. Ja, wie kent hem nog? Ceremonie van Anneke Grunlo. We hebben ook nog Johnny Soldaat van Rob de Nijs. André Hazes is er weer. Kortom, ik sta ook nog op wacht, Joop de Knecht. Kortom, veel plezier. Tot 12 uur.

0: En dit is ook alweer zo'n oudje wat je niet verwacht natuurlijk. Lorne Leslie, nou het is echt een hele oude single zeg maar. De Retro Via Moki, ja zo heet het. En daarvoor hadden we Cashmeer. Edward Rijkers is dat volgens mij. Die is helaas ook overleden afgelopen week. Met, hoe heet ze ook alweer, onze backing zangeres. Ik kan er even niet snel op haar noemen, naam komen. En Love Said What I Want. En de Blue Set natuurlijk van Toets Tielemans. Spring, Summer and Winter. En hier is Tommy. Zo, hallo. Demon Schroesjas.
1: Rozo Radio.
2: Herinnert u zich deze nog?

Sweet Caroline, dit was de originele versie. Live, je hoorde het wel, met applaus, met uithaal natuurlijk. Neil Diamond, De Dijk, we hadden ook op bezoek, ik kan het niet alleen. En Fats Domino, Lovely Rita. Het is 11:04, hier zo in de studio bij Roze Radio. En we krijgen nu een echt een klassieker. Hier zijn Bolle Jan en Mien met de Kristalwals.

Ja, lekker hoortjes, lekker zingen zeg. Leuk, die speciale jingeltjes. Vindt altijd wel grappig. We hebben vandaag inderdaad van alles door elkaar. En dat is altijd leuk als je in de platenkast plaatjes gaat halen. Elke week trekken we er een aantal uit. En vandaag ook weer een hele mooie stapel. Ik heb al een foto laten zien waar de stapel ligt. Ik heb de draaitafels al laten zien op Facebook. Waar zelfs de tijd ook nog op de computer staat. Dus als ze nu niet geloven dat we live zijn, dan weet ik het ook niet meer. Footloose was dat. Oscar Benton hadden we nog. En we hadden natuurlijk Bolle Jan en Mies en Mien. En dat was natuurlijk lekker meedijnen. We gaan naar de jaren 60. Hier is Anneke Grunlo en Cimaroni. MUZIEK

0: geweest. De kat van oma Willem is op reis geweest. Bonjour en voulez-vous.
1: Dit is Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
3: Goedemorgen.

One More Little Kissy was niet zo'n hele grote hit voor Love, maar ja, we hadden hem wel hier zo, net als Albert West, Girls and Cadillacs. Wim Sonneveld natuurlijk met de kat van Ome Willem, is een heel leuk oud hoesje. Ik zal hem direct eens op de Facebook zetten, dat is wel altijd grappig om dat te doen. Ja, wat gaan we nu? Oh, even kijken. John Spencer. En When I Fall, I Wanna Fall in Love Again. John Spencer, ja. Yeah.

0: Het herkenbare geluid natuurlijk van Jack Jersey, helaas ook niet meer onder ons. Heeft vele hits geschreven voor zichzelf en voor anderen. En dit was een klein hitje, zeg maar. Daarvoor hadden we Dusty Springfield, Son of a Preacher Man en een onbekend plaatje. Maar ja, die zitten er ook tussen. Peter Koelewijn en Marga. Het is een gelegenheidsduootje, denk ik. Goed, wat gaan we nu krijgen? Ik moet altijd even zoeken. Het Cocktail Trio, ja, ook niet meer erg actief, zeg maar. Er zijn er volgens mij nog maar eentje van over. En ze hebben ooit een plaatje gemaakt, de List Bossa Nova.
1: Rozo Radio.

Ik zat lekker mee te fluiten. Ik weet niet of het gehoord heeft, maar zo gebeurt dat hier gewoon live in de studio bij Roosje Radio. Lee Marvin, Wandering Star was dat. En dan begint mijn telefoon ook nog te rammelen. Daarvoor hadden we Johnny Soldaat natuurlijk een grote hit voor Rob de Nijs. En een plaatje van Guys and Dolls. Die hebben heel veel hier in de studio. En deze was Love Lost in a Day. Juist. De volgende gaan we naar Kaatsheuvel en omgeving. En dan denken we gelijk aan het leuke gebeuren. Wat er niet meer is. Het mocht niet meer. Maar wij hebben gelukkig de plaat nog. Mr. Cannibal. Nico Haak.

Het is net of je het weet, hè, dat het kouder wordt. Hoewel het vandaag een beetje meevalt. Maar André Haas is, het is koud zonder jou. De Traveling Wilburys, Handle With Care, Bucker Wounds, die was naar Amsterdam geweest. Ja. Uit de jaren 70, schat ik, hebben we Oscar Harris. And I'm Still In Love With You.

0: Rozo Radio.
1: Herinnert u zich deze nog?
2: Dat is een lekker plaatje.
3: Ja, nou, dat vonden wij dus niet. Wij vonden van deze plaat van Kris Kristofferson, vonden wij persoonlijk met z'n tweeën niks aan. Maar dat is het risico als je in een kast duikt en je trekt gewoon in de plaatjes. Dus we zoeken ze niet uit. We trekken gewoon 40 plaatjes en dan leggen we ze een beetje op volgorde, dat wel. Dat niet alle Nederlandstaligen achter elkaar zitten en zo. Dus we husselen ze wel, maar we gaan ze niet beluisteren van tevoren. Dus het kan ook wel eens een keer tegenvallen, voor onszelf dan, hè. Maar de volgende weten we zeker dat de leuke plaat is. Albert Hammond, Rivers Are For Boats.

It's over now. Dat zingen de Cats. Ja, dit programma is ten einde. We hoorden nog Joop de Knecht met Ik sta op wacht. En dan zingen de mensen altijd hun tekstje erachteraan. Wij deden het ook weer, maar we herhalen het niet. Nee, dat moet u zelf maar bedenken. Patty Page hadden we ook nog. En dat waren ze weer voor deze week. Dit programma wordt herhaald dinsdagavond natuurlijk heel hier bij Roze Radio. En ik zou zeggen, blijf lekker genieten van onze mooie plaatjes. En luister ook eens naar alle andere programma's van Roze Radio. Arie en ik zeggen u tot de volgende keer maar weer. En maak er een leuke dag van. Houdoe.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjette is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Een spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer en vrijdag slaat het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype, waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder 4 foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Espreja, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: bijdrage is belangrijk. Stort op Giro 555 Den Haag.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Espreja, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou, goed dan.

0: snippersnip nog aan de was?
1: Oh, schei maar uit, juffrouw. Ik heb geen handen meer over en mijn rug staat zo krom als de hoepel van mijn zoontje. Heeft u geen wasdag vandaag, juffrouw?
0: Allang klaar, juffrouw. Ik doe er niet zo lang over. Daar ben ik te gracieus voor gebouwd, hè?
1: Ja, vlug kan ik het ook wel. Maar mijn Adam draagt een lorgnet.
0: Wat wou u daarmee insinueren, juffrouw?
1: Dat hij vier ogen heeft om te zien of het schoon is.
0: Als u mij soms in mijn fatsoen wilt tasten dat ik niet schoon was, dan is u verkeerd, juffrouw. Bij mij wordt het vanzelf schoon. Ik was met persil. Wast u wel goed?
1: Ja, het is maar wat u goed wassen noemt.
0: Goed wassen is goed, vlug en goedkoop wassen. Hoe wast u eigenlijk, juffrouw?
1: Nou, met de boender op het wasbord, juffrouw. En het zachte goed op mijn knokkels.
0: Dat is ook sterk, juffrouw. Zo hebben de Batavieren de lui beestenvellen ook al gewassen. U is stil blijven staan. Vertelt u eens verder, juffrouw. Ik ben dol op ouderwetse verhalen.
1: Nou, dan gaat de boel in het tweede soppie. En dan gloren. En dan bleken. En blauwe, juffrouw.
0: Die juffrouw Snip. U kan zo naar het Rijksmuseum. Met wasstobben en al.
1: Ja, maar hoe wast u dan, juffrouw? U loopt 's middags om 3 uur al te wandelen. Dat is gewoon een mens de ogen uitsteken.
0: Met persil, juffrouw.
1: En gaat dat zo gemakkelijk?
0: Vanzelf, juffrouw. Ik kook het goed een kwartiertje in de persil. Dan spoel ik het na. Ik hang het op. Doe mijn zilvervos om en ga wandelen.
1: En is het dan schoon?
0: Schoon, juffrouw. U moet mijn mannen zien. S'avonds in zijn handsoppie. Net Sneeuwwitje, juffrouw, van Walter Disney.
1: Ja, dan is u zeker de heks.
0: Nou ja, dat is allemaal jaloezie de persil, juffrouw. Maar het gemak dient een mens. Met persil mag iedereen mijn linnenkast bekijken.
1: Van persil spreekt men overal, bij armen en bij rijken.
0: Met persil was ik alles thuis, zelfs kunst zij, wol en zij.

0: altijd dat er van die harde pluisjes aan zijn kamisooltjes zitten.
1: Eigen schuld, juffrouw. U moet ook goed spoelen. Doet u net als ik en gooi een slap handje vol sil in het hete spoelwater.
0: Is dat ook per sil?
1: Ja, juffrouw, maar zonder per. Als u met sil spoelt, wordt uw was nog eens extra gebleekt, juffrouw, en wordt het goed heerlijk blank en zacht.
0: En uw man zijn overal. Die laat u toch zeker wassen, hè?
1: Ik denk er niet aan, juffrouw. Doe ik zelf, persoonlijk.
0: Nou, dan zal die wel niet zo vuil zijn als die van mijn Adam.
1: Niet vuil, juffrouw. Daar zal ik u een staaltje van vertellen. Ik kom van de week thuis en daar staat mijn man in een hoekie. Ik zeg dag prul. Ik noem hem altijd prul, ziet u. Maar geen antwoord, juffrouw. Laat het nou zijn lege overal zijn die stijf van het smeer in een hoekie staat.
0: En hoe krijgt u dat dan schoon, juffrouw? Persoonlijk, zegt u?
1: Met Imi, juffrouw. Ook van de persilfabriek.
0: Ook van de persil?
1: Ja, juffrouw. Van Jutvaas komt de victorie. U moet mijn man zien, juffrouw, in zijn overal. Als hij met Imi gewassen is, je zou hem zo opsmikkelen. Zo schoon ziet hij eruit.
0: Nou, juffrouw, dan wil ik het toch ook eens met Imi proberen.
1: Moet u doen, juffrouw. U kan er de vaat ook mee wassen.
0: De vaat wassen? Met Imi, zegt u?
1: Ik doe mijn hele afwas, juffrouw, in een ogenblikkie. Een theelepeltje Imi in mijn waswater. En het vliegt eraf, juffrouw. Alles doe ik met Imi. Mijn bad, mijn kristallen trouwcadeaus.
0: Zeg, heb u nou nooit eens last met aangezette pannetjes?
1: Dat doe ik met ATA-schuurpoeder, juffrouw. Mijn man zet altijd een restantje diner op de kachel van de vorige dag voor een warm happie.
0: En vindt u dat maar goed?
1: Waarom zou ik niet, juffrouw? Met ATA is het zo weer schoon.
0: Ik zal u eens wat zeggen, juffrouw. Ik ga meteen met Hutje en Mutje naar de persil. Dat had ik al veel eerder moeten doen. Wat is een mens toch slof, hè?
1: Snap je dat nou, juffrouw Snip?

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt.

0: In botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

shabbat, a bim bam. They think we're doing something wrong.

Ik ben onthecht en statenloos. Geen vlag, geen grens die ik geloof. Het noorden kwijt, het westen moe. Zo ging ik

als die nacht finaal zijn mantel gooi, als die zon verdof van wit tot rooi, als die steden stil wordt, mensen bang, en die woude niks meer vol gezang, zal ons wat weet, ons voeten wind, terug naar die donker continent.

het alles achterlaat. Mijn taal, mijn stad, mijn huis en hart. Dan is er nog een deel van mij dat in het noorden.

gestuurd was, kunnen slaan. Dan reis ons weer samen naar Afrika. Al weet ik dat het vuur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. Zijn auto werd door het kokende water de zee ingesleurd. Op het eiland zijn wegen ondergelopen en meerdere voertuigen meegesleurd. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen alleen te reizen als dat noodzakelijk is. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De bestuurder reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Goedenavond. Goedenavond.
5: Welcome everybody. Yeah.

0: Goedenavond, welcome bij Those Were The Days.
1: Ja, goedenavond, luisteraars.
0: Een nieuwe aflevering met Chico en Kees.
1: Ja, van 8 tot 10.
0: Van 8 tot 10.
1: Kun je niet weg eens wordt gezien.
0: Ja, je bent afgestemd op Rozo Radio, live. Wat wou ik nou vertellen, jongen?
1: Jij hebt de early 60's, zag ik.
0: Ja, ik heb early 60's.
1: Maar dat wou je niet vertellen.
0: Nee, het was iets anders. Maar ik ben het even kwijt. Oh, dat kan zo eens gebeuren als je ouder wordt. Dan,
1: dat is waar.
0: Dan gebeuren die dingen.
1: Ja.
0: Ja, ik heb inderdaad om te beginnen de early 60's. En ik ga zo langzaam schuif ik op naar die end 60's.
1: Ja,
0: de latere 60's. Ja. We beginnen zo dadelijk met Jerry en zijn pacemakers. Met een nummer uit 1963.
1: We zitten zo'n beetje in dezelfde jaargetijd, hè?
0: 63.
1: Vanavond.
0: Jij zit in
1: 66,
0: ja. Jouw leeftijd. Ik zit You're the Reason uit 1963 van Jerry and the Pacemakers. The Beatles met Don't Bother Me, ook uit 1963. Krijgen we ook nog de Swinging Blue Jeans. It Isn't There. En dat komt uit 64. Net als de Rolling Stones met If You Need Me. En we sluiten dat blokje af met Billy J. Kramer en zijn Dakotas. Met Boats, Planes en Trains en Planes of zoiets dergelijks. Maar we beginnen met Jerry and the Pacemakers uit Liverpool natuurlijk. Met You're the Reason.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, vertel maar. Ja.

0: Dat is uit Liverpool, Billy J. Kramer en de Dakotas. Met Blow... Wat was het nou ook alweer? Boat, Trains and Planes? Was het dat? Ja, dat was het geloof ik. Het nummer kwam uit 1964.
1: Train, Boats and Planes.
0: Ja? Zeg het nog eens.
1: Train, Boats and Planes.
0: Oké. Okay. Zat ik toch in de goede richting?
1: Redelijk, ja. Ja, alleen je stapte eerder op de boot. Ja.
0: En daarvoor hadden we dus If You Need Me van de Rolling Stones. Lekker oudje.
1: Yep.
0: We gaan verder zo dadelijk met The Birds. Met Going Back. En dat komt uit 1968. Net als The Small Faces, Here Comes The Nice. Ook uit 1968. En Bob Dylan met Fourth Street. Ook uit 1968. Die drie gaan we nu draaien. Te beginnen met The Birds. I think I'm going back.

0: was eigenlijk de periode dat Bob Dylan best een aangename stem had om te zingen. In die periode van Like a Rolling Stone en dit nummer, Broad Street. Geen kleine jongen, hè, Bob Dylan, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Ah, dat was hem.
1: We gebruiken hem niet voor niks aan het einde, hè?
0: Zeker. Ja. Aan het einde. Natuurlijk, ja. Ik moest even nadenken. De volgende drie. Nou, zet hem maar op. Een verrassing. Hier komen ze. Peter Sellers, The Beatles, The Hollies, Peter Sellers en The Searchers. It has been a hard day's night.
1: Yes.
2: It has been a hard day's night.

0: Too Many Miles. Dat waren de Searchers uit Liverpool. Je hebt mensen, ik zat aan de gepofte kasteiers. Die Sico meegebracht heeft. Je hebt andere mensen zitten aan de paling. Ja, gerookte precies, paling. Ja, ook lekker. Ja. He, dan proberen ze je lekker te maken met gerookte paling.
1: Precies.
0: Maar goed, je kunt niet alles hebben, hè, Sico?
1: Nee, dat is waar.
0: De volgende nummers, daar zijn er ook weer vier hele mooie. The Traffic met No Name, No Face en No Number. Uit 1968 komen ze. Procol Harum, A Salty Dog en Loving Spoonful. Darling, be home soon. We beginnen met Peter Strassert met Where Do You Go To My Love?

0: Looking for a girl with no name, no face and no number. Dat wordt moeilijk.
1: Ja.
0: Dat wordt heel moeilijk. Dat was Traffic. Met Steve Winwood als zanger. Hij kwam van de Spencer Davis Group overlopen naar Traffic. Daarvoor Procol Harum, A Salty Dog. Loving Spoonful, Darling Be Home Soon. En Peter Strassett met Where Do You Go To, My Lovely. Het laatste 10 minuutjes zijn aangebroken. Die zijn voor de Beatles. En dat doen we in 1967 van de LP Sgt. Pepper's. Draaien we 3 nummers. En we gaan eruit met eentje van de LP Let It Be uit 69. Army Mine. Maar we beginnen met nummers van Sgt. Pepper's. Lovely Rita, Good Morning en Sgt. Pepper's. Komen ze? The Beatles.

0: van dit Beatle-nummer. Het schijnt ook dat het het allerlaatste nummer is geweest wat ze opgenomen hebben. Of het waar is, weet ik niet.
1: Ik was er niet bij.
0: We gaan er maar vanuit.
1: Ja.
0: Dat het waar is. Dit was het eerste uurtje van Those Were The Days.
2: Ja. 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
3: Rozo Radio. Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Dit is Rozo Radio, Kees.
0: Het koffertje gaat open.
1: Het is begonnen en ik blijf ook een beetje in de jaren 60, denk ik.
0: Ja. 1966.
1: Ja, inderdaad. En we beginnen met Beach Boys, Sloop John B.

0: Ja, dat was Frank Sinatra met Strangers in the Night. En daarvoor hadden we zijn dochter, Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Het volgende nummer is van The Beatles. En die komen we vanavond misschien nog wel meer tegen. En dat is Michelle.
1: My Belle.

0: The Kings, Sunny Afternoon.
1: En daarvoor hadden we...
2: The Kings?
0: Ook The Kings, ja. Welk nummer was dat?
2: Dedicated Follower.
0: Ja, yeah, die was het, ja, inderdaad. Ik was hem kwijt. We hebben nog wat van de Beach Boys, God Only Knows.

The Beat Boys, Good Vibrations. En daarvoor hadden we God Only Knows. The Rolling Stones, twee nummers. Painted Black en Jumping Jack Flash. Alles verven ze zwart.

0: Rolling Stones. Kees, weet je nog dat wij in Liverpool waren, in het Beatles Museum?
1: Ja.
0: En daar lag zo'n grafsteen. Waar we toen naar hebben zitten kijken.
1: Ja.
0: Weet je nog wie dat was?
1: Eleanor Rigby.
0: Ja. Hoe kwam ze nou eigenlijk aan die naam Eleanor Rigby?
1: Omdat hij op de grafsteen stond.
0: Ja, maar wie heeft dat verzonnen?
1: Voor elkaar niet.
0: En bestond ze echt?
1: Die heeft echt bestaan. Ja. En die ligt echt begraven in Liverpool op het kerkhof.
0: Oké, maar ze heet toch geen Eleanor Rigby?
1: Omdat hun daar nog, toen ze jong waren en hingen ze daar vaak rond op het kerkhof en zo.
0: Ja.
1: En toen kwamen ze langs dat graf en dan naar Rigby. Dat heeft hij onthouden. Daar heeft hij dus later een nummer over geschreven.
0: Oké, ja, ja. Er zijn zoveel verhalen over.
1: En nog meer verhalen
0: zelfs. Er zijn nog meer verhalen over.
1: Ja, je het niet allemaal vertellen zeker?
0: Nee, in een artikel in de New Yorker uit oktober 2021 schreef McCartney dat ze inspiratie voor Eleanor Rigby een oude dame was die alleen woonde en die heel goed, en die hij heel goed had leren kennen. Hij ging boodschappen voor het doen en zat in haar keuken te luisteren naar haar verhalen en naar haar kristalradio.
1: McCartney
0: zei, alleen het horen van haar verhalen verrijkt mijn ziel en beïnvloedde de liedjes die ik later zal schrijven.
1: Ja, dat is verzonnen.
0: Dat is verzonnen.
1: Dat is verzonnen.
0: Waar gaan we naar luisteren?

0: Je had, toen wij in Liverpool waren, had je ook toch... Er stond een bankje en er zat een vrouwtje op, zo'n beeld.
1: Ja.
0: Standbeeld.
1: Ja.
0: Er stond het verhaaltje bij, Eleanor Rigby.
1: Ja,
0: dat was Eleanor Rigby, die daar zat op die bank.
1: Ik zag ook dat verhaaltje boven de grafsteen, zag ik het ook.
0: Zag je het daar?
1: Ja, in dat gele vlak.
0: Maar ik dacht, ik weet niet zeker, maar ik dacht dat Koch en zo toen ze in Liverpool zijn geweest en dat die op dat kerkhof zijn geweest toen, waar dat graf stond, dacht ik hoor, dat hij dat wel eens verteld heeft.
1: Nou, misschien dat hij luisterde en dan kan hij dat eens toelichten.
0: En? Ga je nou weer draaien?
1: Nee, ik ga hem niet weer draaien. En we krijgen nou Purchase Let's When a Man Loves a Woman. Mooi even op gang komen.

0: Ja, inderdaad, Kees, dat was een grafsteen. En ze ligt bij John Rigby in het graf. En,
1: dat is de man, denk ik.
0: Ja, alleen ik denk niet
1: dat
0: Paul McCartney ze gekend heeft. Want het was 1938.
1: Nee, maar die grafsteen die kent hij.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: The Beatles, please.
1: Dus het eerste verhaaltje wat jij vertelt, dat kan niet kloppen.
0: Nee, dat kan niet kloppen, nee. Okay. Please, Mr. Postman. Hey.

0: en de Beat Boys zijn vanavond ook goed vertegenwoordigd. Wouldn't it be nice? En daarvoor hadden we You Still Believe in Me. Jij had het over Bob Dylan. Goeie zanger. Nou, dat was hij zeker. We hebben A Blowing in the Wind.
1: How many roads must a man walk out before you call him a man?
0: Heb je het kampvuur al aan, Kees?
2: Ja,
1: oké. How many seas must the white dove sail before she sleeps?
0: En je hebt al van alles gedraaid?
1: Ja.

0: Ja, dat was Simon & Garfunkel. Een klein stukje van I'm a Rock. En daarvoor hadden we The Sound of Silence. Ja, zoals jullie horen.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Ja. Het zit er weer op. 2 uur omgevlogen.
0: Ja, het zit er weer op, ja.
1: Heerlijke muziek gedraaid. Veel Beach Boys had je.
0: Ja.
1: Wat leuk. En nou moet je hoesten.
0: Ja, ik weet niet hoe het komt.
1: Pak een snoepje.
0: Allergisch, denk ik.
1: Dan leggen hete snoepjes hier zo. Pak maar eentje. De gepofte kastanjes zijn allemaal op.
0: Ja, oké. Okay.
1: Wil je het programma nog een keertje beluisteren? Dan kun je dat doen op natuurlijk vrijdagavond bij de ORTS.
0: Deze keer wel, hè?
1: Ja, vorige week waren we het vergeten op te nemen.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Sorry daarvoor.
1: Foutje. Maar vrijdag wordt hij weer herhaald bij de ORTS om 10 uur. En dan duurt het tot 12 uur.
0: Ja, van 10 tot 12, ja.
1: Zolang als het duurt, want het gaat allemaal veranderen, geloof ik, bij de ORTS en bij de Oost-Rauwse zenders.
0: Ja, dus, ik weet niet hoe het gaat lopen, maar we zullen het zien, Kees. Ja,
1: allemaal afwachten.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen nog een hele fijne avond.
0: Ja, en voor degenen die naar bed gaan, morgen gezond weer op.
1: Welterusten.
0: Welterusten en een hele fijne avond.
1: Ja, tot volgende week, hè.
0: Houdoe.
1: Houdoe.

gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's, gevonden op 30 meter diepte, zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk verplicht. Na de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Nederlandse vrouwen vastgezet in interneringskampen, waar bewakers hen verkrachten, martelden en vernedering. Historicus Ewout Kieft onderzocht voor het NIOD getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang onopgemerkt bleven. Hoofdonderzoeker Van Tuyl van Seroskerke vermeldde deze getuigenissen niet in zijn eindrapport, waardoor de Nederlandse regering nooit verantwoording aflegde. Er waren ruim 200 van zulke kampen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: En dan gooi ik mooi met hem spullen. En dan mag hij hem naar buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond dat fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik mooi hond.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond.
1: De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4%.

Een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens de woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het

0: Dit is WNC. Goeienacht, ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag